0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain? Is it very far from here? And how many times do you go to the mountain when you're there?
1: Every second week.
2: Is it not you that is from the mountain? Is there another? Hoeveel van jullie zagen van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So, was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaakt het daar in het kraam? Okay, vertel ons een beetje van die mensen wat daar was, wat is jouw rol wat jy gespeel het daar so, en wat het die andere mensen, van die groot mensen en hoeveel mensen was teenwoordig?
1: Ik heb plak. En ik heb die gogga gaan vastmaken.
2: En was jy bij die optocht geweest van die Afrika weg?
1: Ja.
2: So vertel me van Afrika van Opto.
1: Dit gaan op zijn tegen.
2: Ja, oké. Dat is bije mensen waar daar weer geweest zijn. Hoeveel mensen ben je daar van? Bije mensen. Was het net van hier of was het van overal?
1: Overal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: In de Kaap.
2: Ja, oké. So wat is je belangstelling aan de landen die je mag lopen?
1: Een lorry driver.
2: Oké, dan prachtig.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.